Onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.

0: One hot jam.
1: Hot jam.
0: After another.
2: Ooh, yeah.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.

0: metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van een nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: 4 bewoners naar ziekenhuis na flinke brand in Uithoorn. En N201 2 weekenden dicht voor nieuw asfalt. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Onder een wooncomplex in Uithoorn is donderdagnacht brand uitgebroken bij een aanhangwagen met daarop een boot. Het vuur sloeg over naar andere voertuigen en de rook trok de woningen boven de parkeerplaats in. 7 bewoners werden nagekeken door ambulancepersoneel en 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand mogelijk is aangestoken. Een deel van de N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk gaat van 13 tot 17 augustus en van 20 tot 24 augustus helemaal dicht. De provincie vervangt daar het asfalt en werkt ook in de Waterwolftunnel. Verkeer moet rekening houden met de omleidingen via onder meer de A4, A9, N231 en N232. Als het werk niet door kan gaan, staat het weekend van 27 tot 31 augustus als reserve gepland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Vlees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel. En kermis in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is een fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht weer in het teken van de jaarlijkse kermis. 20 kermisexploitanten zorgen voor een gevarieerd aanbod van attracties voor de bewoners van Duivendrecht, Ouder Amstel, Diemen en omstreken. Jong en oud kunnen zich deze dagen volop vermaken op en rond het Dorpsplein en de Telstarweg. Tijdens de kermis zijn er meerdere activiteiten. Meezingen tijdens een live optreden van Louise en Harold Verwoerd. En er is ook volop vermaak voor de kinderen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
8: Dierenartsen waarschuwen hondenbezitters voor gevaarlijke grasaren. En enorme drugsvangst in Amsterdamse haven. 800 kilo cocaïne gevonden. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Dierenartsen in de Ronde Venen en Uithoorn zien deze zomer veel honden met klachten door grasaren. Deze scherpe graszaden kunnen in de poten, oren, neus of ogen terechtkomen en pijnlijke ontstekingen veroorzaken. Hondenbezitters krijgen het advies hun dier na iedere wandeling goed te controleren en hoog gras zoveel mogelijk te vermijden. Ook roepen dierenartsen gemeenten op om de bermen op tijd te maaien en achtergebleven gras op te ruimen. De douane heeft tijdens een controle in de Amsterdamse haven 800 kilo cocaïne ontdekt in een container met cassavemeel. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De drugs zijn direct vernietigd. Politie, douane en FIOD onderzoeken wie achter de smokkel zit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van half tien.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Duivendrecht boven het landelijk gemiddelde met aantal fastfoodzaken. En Zomer Unlocked biedt 3 dagen vol activiteiten voor jongeren. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft onlangs onderzoek gedaan naar het aantal restaurants en de dichtheid van fastfoodzaken in Nederland. Landelijk zijn er gemiddeld 1,1 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Dat gemiddelde komt vrij wel overeen met de gemeente Ouder Amstel, waar sprake is van 1,2 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Daarbij is er wel verschil tussen Ouderkerk en Duivendrecht. In Duivendrecht ligt met het gemiddelde ongeveer 1,49 fastfoodzaken per 1000 inwoners. En dat is duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Jongerenwerk Ouder Amstel organiseert van 10 tot en met 12 augustus Zomer Unlocked, een 3-daags zomerprogramma voor jongeren uit groep 8 tot en met klas 2 van de middelbare school. Daar is het programma staan verschillende activiteiten op het programma, waaronder een DJ-workshop, een creatieve kleding upcycle workshop, spellen en een bezoek aan de kermis. Ook is het die dag een volwaterpret in het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel. In Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel vinden de activiteiten plaats en de deelname kost €20, inclusief alle activiteiten, materialen en de lunch. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Brandweer redt bewoners uit brandende flat in Amstelveen. En trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In de Missouri-flat in Amstelveen is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer haalde bewoners uit het gebouw en bracht hen in veiligheid. De bewoners worden voorlopig opgevangen in wijkcentrum De Bolder en wachten daarop nieuws over wanneer ze terug naar huis kunnen. Volgens bewoner Erik Delahaye begon de brand mogelijk in een meterkast op de vijfde verdieping. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond kan worden gehaald. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen, ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een brief. Het onderzoek loopt over zo'n 160 kilometer en duurt naar verwachting tot december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: This is Jam Hot. This is Jam
13: Hot. Wij zijn Jam FM.
9: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: van 10:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java en Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen, dat melden lokale autoriteiten. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jemmer.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Poging tot inbraak bij brandweerkazerne Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Landelijk is het al een groot probleem. Inbraken bij brandweerkazernes waarbij belangrijke gereedschappen gestolen worden. Ook in Duivendrecht is er woensdagmorgen een poging gedaan om in te breken in de brandweerkazerne. Doordat het inbraakalarm afging, zijn volgens de politie de dader of daders er direct vandoor gegaan. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand daadwerkelijk in de kazerne is geweest. Er is dan ook niks buitgemaakt. De politie doet wel onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wageningenstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.
0: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was het de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden.
8: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
10: 4 bewoners naar ziekenhuis na flinke brand in Uithoorn. En N201 2 weekenden dicht voor nieuw asfalt. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Onder een wooncomplex in Uithoorn is donderdagnacht brand uitgebroken bij een aanhangwagen met daarop een boot. Het vuur sloeg over naar andere voertuigen en de rook trok de woningen boven de parkeerplaats in. 7 bewoners werden nagekeken door ambulancepersoneel en 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand mogelijk is aangestoken. Een deel van de N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk gaat van 13 tot 17 augustus en van 20 tot 24 augustus helemaal dicht. De provincie vervangt daar het asfalt en werkt ook in de Waterrolftunnel. Verkeer moet rekening houden met de omleidingen via onder meer de A4, A9, N231 en N232. Als het werk niet door kan gaan, staat het weekend van 27 tot 31 augustus als reserve gepland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam
12: Hot. Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

is een plaat met een enorme geschiedenis. Ja, 1966, dat was het jaar dat Otis Redding het opnam en inzong. Maar die plaat, de plaat, het nummer dus, dat bestond al veel langer. Het is namelijk in 1932 geschreven door Harry M. Woods, Jimmy Campbell en Rack Connelly. Voor een band die heet de Ray Noble Orchestra. Die hebben het als eerste uitgebracht. Het is nooit een grote hit geworden. Maar we kennen het natuurlijk allemaal in de versie zoals je net hoorde van Otis Redding. Try a Little Tenderness. En daarbij, op die plaat, hoor je Booker T en de MG's spelen. En het was geproduceerd door Isaac Hayes. Dus een heleboel namen die later ook nog eens een keertje voorbij zouden komen. Zo, de kop is eraf. Het is zondagochtend 11 uur geweest. Tijd dus voor Jamel Zondag met Erik van Diemen. En ik vind het hartstikke fijn, hartstikke leuk dat je weer zit te luisteren. Ik ga even wennen met mooie slow jams en ballads tot aan 12 uur. Vanaf 12 uur hoor je old school classics en new music first. Kortom, als je radio hier houdt, doe je het goed, denk ik. Alison Williams nu. Hier is I Need Your Lovin'.

Jamma fan bij Erik van Diemen. En daarvoor, wat een pareltje, hè? Luther Vandross live vanuit de Radio City Music Hall in New York. Een heel mooi live album van hem. If Only for One Night. En ik begon met Alison Williams. And I Need Your Loving.

0: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast. Er gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen, dat melden lokale autoriteiten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en kermis in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een bewogen wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is een fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht weer in het teken van de jaarlijkse kermis. 20 kermisexploitanten zorgen voor een gevarieerd aanbod van attracties voor de bewoners van Duivendrecht, Ouder Amstel, Diemen en omstreken. Jong en oud kunnen zich deze dagen volop vermaken op en rond het Dorpsplein en de Telstarweg. Tijdens de kermis zijn er meerdere activiteiten. Meezingen tijdens een live optreden van Louise en Harold Verwoerd. En er is ook volop vermaak voor de kinderen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. Slow.

een mooie stem heeft hij toch? Johnny Gill, deze keer samen met Roger Troutman. Ja, en ik begrijp natuurlijk wel dat het een muzikale samenwerking is, maar ik krijg toch een beetje het idee dat als ze het met z'n tweeën over het lichaam van een vrouw hebben, Girl, It's Your Body, dat ze met z'n drieën in bed liggen. En dat is toch wel een rare situatie. Niet te veel over nadenken. Cameo nu, hier op Jam FM. I've Got Your Image.

Als er sprake is van echte liefde, dan klinkt het ongeveer zo. Dat is wat Scam en Chrisette Michel gedacht moesten hebben toen ze deze platen opnamen. Je hoorde F It's Love hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Daarvoor Keith Sweat samen met Snoop Dogg en Come and Get With Me. En ik begon met Cameo en I've Got Your Image. Totdat het zondagmiddag is. Nog eventjes Lionel Richie.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden.
3: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
5: Dierenartsen waarschuwen hondenbezitters voor gevaarlijke grasaren. En enorme drugsvangst in Amsterdamse haven. 800 kilo cocaïne gevonden. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Dierenartsen in de Ronde Venen en Uithoorn zien deze zomer veel honden met klachten door grasaren. Deze scherpe graszaden kunnen in de poten, oren, neus of ogen terechtkomen en pijnlijke ontstekingen veroorzaken. Hondenbezitters krijgen het advies hun dier na iedere wandeling goed te controleren en hoog gras zoveel mogelijk te vermijden. Ook roepen dierenartsen gemeenten op om de bermen op tijd te maaien en achtergebleven gras op te ruimen. De douane heeft tijdens een controle in de Amsterdamse haven 800 kilo cocaïne ontdekt in een container met cassavemeel. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De drugs zijn direct vernietigd. Politie, douane en Fiat onderzoeken wie achter de smokkel zit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Get Down, Boogie Oogie Oogie. Je hoorde Taste of Honey. Ja, we begonnen de zondagmiddag met de suikerzoete smaak van honing.
1: Lekker!
0: En ik weet natuurlijk niet of je altijd de juiste beslissingen in het leven neemt. Maar één beslissing, daar kan ik je echt een compliment voor geven. En dat is de beslissing om je radio aan te zetten op de zondagmiddag hier op Jam FM. Want wat krijg jij voor je kiezen als je je radio aanhoudt tot aan 2 uur? De allerbeste classics en old school. En nieuwe muziek die er echt toe doet. New music first. Dat beloof ik je.

leuke vrolijke hot jam hebben we deze week, hè? De plaat heet dan ook Feels So Good. Je hoorde Down to the Bone featuring Natasha Watts. De hot jam van deze week. Dus week 32 en daarvoor Tupac. And So Many Tears. En als iets goed was, hè? Als iets lekker was, dan wil je nog een keer. Ja, dus we weten zeker dat het vorige keer goed was. Want Terry Jones wil het nog een keer. Hier is Do It Again Tonight.

Stel, je heet Markel Riley. En je bent het broertje van Teddy Riley. Je hebt een groep opgericht die heet Rex & Effect. Je wil een hit gaan scoren. En je vraagt aan je broer, Teddy dus, van zou je me er even bij willen helpen? Dan weet je het eigenlijk al gewoon al. Dat gaat een grote hit worden. En dat is ook gebeurd. Je hoorde Rex & Effect dus samen met Teddy Riley. De Rump Shaker heeft in nummer 1 in de Billboard gestaan in Amerika. En daarvoor hoorde je Terry Jones en Do It Again. Hier op Jam FM bij Erik van Diep. Terug nu. Terug naar 1983. 1983 hadden we ook een hele mooie zomer. Niet alleen qua weer, maar ook qua muziek. Want dit was een van de zomerhits in de discotheken van 1983. Hier is Raw Silk.

0: Het nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. Beide toestellen maakten op tijd een noodstop. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Duivendrecht boven het landelijk gemiddelde met aantal fastfoodzaken. En Zomer Unlocked biedt 3 dagen vol activiteiten voor jongeren. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft onlangs onderzoek gedaan naar het aantal restaurants en de dichtheid van fastfoodzaken in Nederland. Landelijk zijn er gemiddeld 1,1 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Dat gemiddelde komt vrij wel overeen met de gemeente Ouder Amstel, waar sprake is van 1,2 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Daarbij is er wel verschil tussen Ouderkerk en Duivendrecht. In Duivendrecht ligt met het gemiddelde ongeveer 1,49 fastfoodzaken per 1000 inwoners. En dat is duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Jongerenwerk Ouder Amstel organiseert van 10 tot en met 12 augustus Zomer Unlocked, een 3-daags zomerprogramma voor jongeren uit groep 8 tot en met klas 2 van de middelbare school. Daar is het programma staan verschillende activiteiten op het programma, waaronder een DJ-workshop, een creatieve kleding-upcycle-workshop, spellen en een bezoek aan de kermis. Ook is het die dag een volwaterpret in het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel. In Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel vinden de activiteiten plaats en de deelname kost €20, inclusief alle activiteiten, materialen en de lunch. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Erik van Diemen.
6: Ladies and gentlemen, it's now the time.

It's Nasty. Je hoorde Grandmaster Flash en The Furious Five. En deze keer hebben ze handig gebruik gemaakt van een sample van de Tom Tom Club, The Genius of Love. Want dat is wat deze plaat zo pakkend maakt. Zeker met al die stereo effectjes. Pas op, Alex is boos. Hier is Alexander O'Neill en

1 juni van dit jaar 100 jaar zijn geworden. En als ze nog zou leven, dan zou ze er waarschijnlijk uitzien als een hele oude vrouw. Zo kromhangend over een rollator of iets dergelijks. Als ze überhaupt nog zou kunnen lopen. En toch herinneren we ons allemaal als een mooie jonge vrouw. Dat komt omdat ze jong gestorven is in 1962 om precies te zijn. En ook Pharrell Williams is dus duidelijk fan van haar. Ja, mooi blond is niet lelijk. Je hoorde Marilyn Monroe hier op de Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Alexander O'Neill en Fake. En dit is iets nieuws, dit is mooi. Lucas Salo, hier is The Ghetto Kind of Love.

bekendste plaat van Blue Cantrell is ongetwijfeld Hit'em Up Style. Maar dit vind ik de lekkerste plaat. En daarom draai ik hem heel regelmatig. Yo, de Blue Cantrell, versterkt met Sean Paul, Breathe. Hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Lucas Sato met zijn nieuwe single, The Ghetto Kind of Love. Heet. En over love, oftewel de liefde gesproken, echte liefde. Echte liefde voor elkaar betekent dat je af en toe een stapje verder gaat. Dat je uitslooft voor elkaar. En hoe je als vrouw kan uitsloven voor je man, dat hoor je hier. Ja, is zeer leerzaam voor alle vrouwen. Here's Royal Delight and Al.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één. Online

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in het Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn 2 verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten, om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Brandweer redt bewoners uit brandende flat in Amstelveen. En trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paier. In de Missouri-flat in Amstelveen is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer haalde bewoners uit het gebouw en bracht hen in veiligheid. De bewoners worden voorlopig opgevangen in wijkcentrum De Bolder en wachten daar op nieuws over wanneer ze terug naar huis kunnen. Volgens bewoner Erik Delahaye begon de brand mogelijk in een meterkast op de 5e verdieping. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond kan worden gehaald. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen, ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een brief. Het onderzoek loopt over zo'n 160 kilometer en duurt naar verwachting tot december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
9: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

Chief is niet meer. En ik ga niet iets zeggen over dat hij gevochten heeft tegen een vreselijke ziekte, maar verloren. Want als je in een te kort leven, in staat bent om zoveel vrienden en zoveel sympathie te krijgen, dan ben je een winnaar. En Tony Scott was een echte winnaar. Een winnaar en een held. Maar bovenal een fijn persoon. En een voorbeeld voor ons allemaal. En zo begonnen we dit nieuwe uur Jam on Zondag met een brok in de keel. Maar we gaan door. We gaan door met het draaien van muziek. Want muziek verbindt ons. Muziek, daar kunnen we samen van houden. Muziek kan ons ook soms heel veel troost geven. Yeah.

Wij zijn Jam FM. Wij zijn smooth en funky. En dat betekent dat we vooral feel good muziek draaien. Muziek waar je vrolijk van wordt. Maar ik heb er toch voor gekozen om iets meer ingetogen muziek achter elkaar te zetten. Na zo'n zwaar onderwerp aan het begin van dat uur. En daarom hoorde je TQ en Westside. En vervolgens Sherelle en When You Look In My Eyes. En we gaan verder. Ja, het leven gaat verder. We gaan verder met mooie nieuwe muziek. Gelukkig is dat er ook nog steeds in 2026. Nieuwe single van Jeer, die heet Sweet.

0: just got a question for you.
1: T.Y. was dat. Die had even het orgeltje geleend van Crystal Waters. Je hoorde Why You Wanna. En daarvoor Jeer en Sweet Devotion in het kader van New Music First. En je weet het, daarvoor moet je hier zijn op Jam FM. Waarvoor je ook op Jam FM moet zijn, is voor de allerbeste classics uit begin jaren 80. Ja, dit is echt heel lang geleden. Van Mason & Crew, hier is Rockin' Big Guitar.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Er zijn 2 verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jonge man uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op GMFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Poging tot inbraak bij brandweerkazerne Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Landelijk is het al een groot probleem. Inbraken bij brandweerkazernes waarbij belangrijke gereedschappen gestolen worden. Ook in Duivendrecht is er woensdagmorgen een poging gedaan om in te breken in de brandweerkazerne. Doordat het inbraakalarm afging, zijn volgens de politie de dader of daders er direct vandoor gegaan. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand daadwerkelijk in de kazerne is geweest. Er is dan ook niks buitgemaakt. De politie doet wel onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wageningenstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

Als je man bent, hè? Als je man bent en je luistert hiernaar, dan weet je precies waar ze het over hebben. Dat heeft iedere man wel eens een keertje meegemaakt, stiekem. Je kijkt op de dansvloer, volle dansvloer, en tussen alle mensen zie je een vrouw die zich vermaakt samen met haar vriendinnen. De manier waarop ze danst, die pakt je. Je blijft maar kijken. Je kijkt nog een keer, en dan kijkt ze je opeens aan. Heel uitdagend. En dan word je verlegen. Ja, dat is zoals het bij mij gaat. Dus ik voel met ze mee. Je hoorde de Barcase. En She Talks to Me with Her Body. Hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En niet alleen vanwege de muziek, maar ook dus vanwege de tekst. Een prachtplaat. Elton Edwards, die kennen we nog uit de jaren 80 van I Just Wanna Spend Some Time With You. En na heel, heel veel jaar is hij terug met een nieuwe single. En zo'n goede single. En die draai ik voor je. Hier is Elton Edwards dus. En Don't

0: So here's your chance, honey, take it.
1: And I might just let you see the album.
2: Het is een remix, dit. En een goeie ook. En weet je waarom we deze remix zo goed vinden? Omdat er trommeltje erin zit. Het trommeltje van Ready for the World. En yo, that's a lot of body. Yo, de Albie Shore en Slick Rick. En If I'm Not Your Lover. En daarvoor dus een hele mooie nieuwe single van Elton Edwards. Ga ik absoluut vaker draaien. Dat was Don't Judge Me. En mocht je vandaag een beetje een babylove voelen. Dan moet je nu even goed opletten. Want dat is deze van jou.

Ik heb ze een tijdje geleden live gezien in Panama, in Amsterdam. Althans, semi-live. Ze zongen mee met een bandrecorder. En Stalina Young was vervangen door een of andere mevrouw. Dus dat viel een beetje tegen. Maar op 12 inch blijven ze geweldig, hè? Je hoorde Ara en Baby Love hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En over Baby Loves gesproken. Als je valt op een krullenbol, dan zit je de komende 2 uur helemaal goed. Want je krijgt jouw privé krullenbol hier op Jam FM. Edwin van Brakel, hij staat ook klaar. Hij gaat het de komende 2 uur met je doen. En wij spelen elkaar weer volgende week. Precies over 7 dagen. Dan is er een nieuwe aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. Tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. En dan hoop ik echt dat je weer gaat luisteren. Moet je vooral doen. Gaan we door met Gino Sacco. Hier is It's All Right.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden.

Lekker begin van de show. Goedemiddag. We openen met de Barcase. Sexomatic. Van deze Amerikaanse soul en funk band uit Memphis, Tennessee. De plaats van Elvis Presley. En die hebben ze vast ook wel gekend, want de band werd opgericht in 1966. En de naam van de band is afgeleid van het heerlijke rummetje

0: 10 december 1967 verongelukte het vliegtuig. En alleen trompetist Ben Coley overleefde het. En bassist James Alexander ook, want hij zat niet in het toestel. En ook Otis Redding kwam hem van het leven. En uiteindelijk hebben deze twee mannen die overgebleven zijn de band opnieuw leven ingeblazen. En zo kwam in 1984 deze Sexomatic uit. En natuurlijk kennen we ook nog Do It and She Talks to Me With Her Body. Goedemiddag allemaal zeg. Inderdaad, let's jam. Welkom. Tot 4 uur ben ik er met Edwin Hahn op deze zondag. Weer een week voorbij. Een warme week, want de zomer kabbelt niet door. Nee, die gaat vol gas in één strakke lijn. Af en toe koelt het wel een beetje af, maar binnen heb ik niet het idee. Hier in de studio tikken we weer de 27 graden aan. Dus Maurice Becker zit over klaar voor het lokale info. En we beginnen met wat nieuws. En die zijn ook weer lekker vandaag, hoor.
1: New music first. Always on jam. 104.9.
0: Lekker knallen, jongen. En dat doen we met Michael Gray, Shake, featuring Tanya Foster in the

0: die Michael Gray is net als de zomer. Die kabbelt ook gewoon door, althans kabbelt. Ook vol gas. Brengt de ene track naar de andere uit. En deze dus met Tanya Foster. Onmiddels zit Maurice de Wijver dat hij klaar zit voor het eerste lokale blokje. Goedemiddag Maurice.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het is om en erbij, kwart over twee in dit programma. Edwin On. Edwin, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
2: Hoe was het bij de funkgroep Change? Daar ben jij geweest afgelopen dinsdag of zo, dinsdagavond in Paradiso.
0: Ja, dinsdag. Was
2: ja, was het wat?
0: Ja, was echt te gek.
2: Kijk, hoppatee. Nou, dat is dan een mooi concert geweest. Die gastjes gaan al een tijdje mee, volgens mij. Zomaar 35 jaar, denk ik.
0: Ja, 40.
2: Kijk, kun je nagaan. Nou, mooi. Ik heb nieuws voor jou en de luisteraar dus. Goedemiddag. Op donderdag 20 augustus is er in Duivendrecht een inloopspreekuur voor het besparen van energie. Energiecoaches geven gratis tips om geld te besparen. Samen wordt er gekeken naar de energierekening om op eenvoudige manieren minder energie te gebruiken. Het inloopspreekuur is in het Dorpspunt, dat is op het Dorpsplein 60 in Duivendrecht. De Oude Kerkse kunstenaar Rabbo Ploeger exposeert deze zomer op twee plekken. Tot en met 16 augustus zijn zijn schilderijen te zien in de Nieuwe Galerie in Amstelveen. Ook doet hij mee aan een tentoonstelling in Museum Heerenveen. Die loopt tot 1 november dit jaar. Fred Kuiper, Rabbo zijn echte naam, woont en werkt in Oude Kerk aan de Amstel. Nou, dit was hem voor nu, Edwin. Ik spreek je zo weer. Toedeloe!
0: Ja, toedeloe, tot zo!
3: This summer, your radio.
4: This is the original.
3: Lives to jam.
0: Nou, zeker weten. Soms dan nooit in een band en je denkt, dit voelt een klassiek, maar het klinkt helemaal van nu. Nou, dat is deze. Tyler is een negenkoppige Duitse funksformatie met een geweldige blazerssectie en een strakke groove en een moderne soul sound. Dit is de

Ik zou weer willen zeggen, dit zijn toch punten, jury. Dit is een hele goede band. Mocht je ze live kunnen zien, dan moet je daar zeker heen gaan. Tyler. Uit Germany. Mag je gewoon niet missen. Vorig jaar stonden ze trouwens op het Montreux Jazz Festival. Dus...

0: Quincy Jones en Stephanie Mills. Dus, We Get Missed uit 1982 alweer. Eens even kijken. De updates vliegen hier weer om de oren. Het is tijd om je oortjes even up te daten. En je weet het, die updates van Jam FM die zijn geheel gratis.
1: We update your ears.
2: New music first.

0: origineel werd natuurlijk geschreven door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. En verscheen later ook op het gelijknamige album van Chaka Khan uit 1981. Mooi einde van het eerste half uur. We nemen je mee naar de New Music Break van Ronald Richel. En dan vlug weer bij je terug.
1: Always a better song. Waiting for you this summer. This is Jam.
2: A brand new track right now.

0: week's hot jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: In the summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Zo, een kleine pauze doet goed, maar we zijn er weer nu. Yes, and the plastic population. The only way is up. We gaan even toeteren.

0: blijven bewegen. Want de enige richting die goed gaat is omhoog. The only way is up. Nou, wij gaan ook up met een plaatje uit de 80s.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.
0: Zeg het maar.
3: Original.

natuurlijk kennen we ook nog I Need You uit 96 en deze. En in 2003 nog Stuck On. En het album is echter alleen in Europa uitgebracht. In Amerika deed het eigenlijk niet zoveel. Nou ja, goed. Over de neefjes van Michael Jackson gesproken.

0: Ja, en dan wel eventjes bij vermelden dat een singeltje destijds rond de 6, 7, 8 euro kostte per stuk. Dus nou, dat maal 6 miljoen, dan kom je toch aardig lekker uit. Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn tweede lokale blokje.
1: Lokaal nieuws, update.
2: De bekende aantal trackjes voor 3 uur in Edwin On. U kent hem, dames en heren. Het is namelijk het mirakel, Edwin van Brakel. Edwin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Oh, gekheid op een stokkie weer. Goed. Ja. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan financieel helpen om een sportclub of vereniging te kunnen betalen. Het fonds betaalt bijvoorbeeld contributie of lesgeld. Zo kunnen kinderen van ouders met weinig financiële middelen toch meedoen met activiteiten. Kijk voor meer informatie op kiesenclub.nl. Jongeren uit Amsteland die zich inzetten voor anderen kunnen genomineerd worden voor de eerste Young Amsteland Awards. De prijs is voor jongeren van 15 tot 30 jaar uit 5 gemeenten. Winnaars krijgen een award, een geldprijs en coaching. Nomineren kan via de website youngamstelandawards.nl. Nou, lekker snel van snelle Henkie. Spreek je zo. Toedeloe.
0: Ja, dankjewel weer.
4: New music first. Always on Jam 104.9.

Ja. Zo, tijd voor een klein remixje, denk ik. Even de vingertjes langs de piano. Met deze Chaka Khan. Origineel komt natuurlijk uit 1984. Geproduceerd door Mick Murphy. En die kennen we, jawel, van The System. En tot 1984 was Chaka Khan nog solo. Bij Rufus, hè? Rufus en Chaka Khan. Chaka Khan, dat moet je mij horen. In 1978 startte ze de band Rufus en Chaka Khan. En door het succes met het eerste album I Feel For You koos ze definitief voor haar solo carrière. Er zijn veel remixen gemaakt. Onder andere deze van I'm Every Woman. Nu is de DJ Mames Knuckles remix, de tribute mix. En ik zou willen zeggen, trek je slofjes uit, want we gaan de beest erin brengen. En dan kun je heerlijk eventjes dansen in de woonkamer. Of ja, als je een airco hebt, dan word je niet zo warm. Maar goed, maakt niet uit.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
9: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden.

0: is inmiddels alweer een jaartje of 35 in de muziek bezig, denk ik. In 97 stond de eerste single Free in verschillende landen in de hitlijsten. En ook hier in Nederland eigenlijk wel een hit, moet ik zeggen. Want deze jazz met... Jazz in de plastic population zit nog in mijn hoofd. Deze ultranet bedoel ik eigenlijk. Hey, het is de tweede track na drieën. En dan weet je het wel weer. Onze Hot Jam approved and tested by the crew.
1: Tomorrow's music today.
2: A brand new track right now, right here on Jam FM.
3: New music. New music.

0: to the Bone, samen met Natasha Watts en Feel So Good in de Oppo Loppo Radio Remix. Je hoorde de Hot Jam Week 32. En afgelopen donderdag is deze dame nog jarig geweest en we wensen haar, althans we feliciteren haar namens Jam FM met haar 49ste verjaardag. Het is nog een jong bloemetje, zullen we maar zeggen. Althans, dat zegt iets meer over mijn leeftijd, denk ik. Maar goed, hey, we gaan op naar het derde lokale blokje van Maurice Becker.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Dit is het tweede uur. Edwin, goedemiddag. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt extra maatregelen tegen de aanhoudende droogte. Zo wordt de Muiden-trekvaart afgesloten om zout water tegen te houden. Ook komen er mogelijk noodpompen om extra water van A naar B te krijgen. Het waterschap vraagt inwoners zuinig om te gaan met water. Door de warmte is er op sommige plekken ook blauwalg in zwemwater ontstaan. Aan de Kuijmenlaan in Amstelveen worden in oktober dit jaar nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ruim 70 woningen worden de eerste 5 jaar verhuurd aan Oekraïners. De huizen keren terug op de plek waar in 2006 oude woningen werden gesloopt. Dankzij samenwerking en een snelle bouwmethode zijn de nieuwe appartementen in korte tijd gerealiseerd. Nou, jij realiseert weer even een aantal mooie trackjes, Edwin, dus tot zo. Doei!
0: Ja, dat doen we zeker.
3: This summer, your radio.
4: This is the original.
3: Lives

kan worden met de huidige moderne clubsound. Strak geproduceerd. En funky tot in de puntjes. Zo horen we ze graag hier bij Jam FM. Inclusief een Philly Blazers sessie. En de drummer Ralph Rollet, die we kennen van Rodgers & Chic. Die speelt namelijk mee op deze plaat. En daar

0: album ook al. En nu nog steeds in 2026. We gaan van 26 even een tijdje terug.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: We zoeken de zomer op. En dat doen we met de Love Club. Jullie zijn de Hot Summer Nights. Nou, ik zeg dat wel. Oh, hoe warm is het in jouw slaapkamer? Bij mij was het van de week bijna 28 graden. Dat slaapt toch niet zo lekker, hoor. Alleen een lakentje en een ventilatortje. Maar dat is weer niet goed, las ik van de week. Want

0: hekel aan geleden. Ja. Zo, eens even kijken, want ja, ik zag hem weer langskomen. Ik zag hem weer voorbij komen, de updates. En de update van Jam FM, ja, je weet het, die zijn geheel gratis. Komen vanzelf tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En die updates, ze zijn lekker vandaag. Dit is nieuwe muziek in een oud jasje ook nog wel. We hebben het over Nine en Casey en de Sunshine Band. Love Goes Up and Down in de Eric Kapper remix. Hier

dat scheelt niet zoveel. Van 25 naar 30. Over de 30. En dan dachten we dat het weer koeler werd. Ja, en dan wordt het weer warmer. Nou ja, het is fijn voor de strandtent. En die hebben eindelijk eens een keer een goede zomer. Er wordt er eindelijk eens wat verdiend. Want zo'n natte zomer heb je ook niks aan. Dus we klagen niet, we dragen gewoon. En we genieten ervan natuurlijk. En aanstaande woensdag is dat geloof ik. Dan hebben we de zonsverduistering, hè? Alleen de zonsverduistering brillen, die zijn al uitverkocht. Dus dat gaat hem niet meer worden, denk ik. Nou, misschien heb je nog een lasbril op je werk liggen of zo. Of kun je ergens een lasbril vandaan halen. Bij de bouwmarkt is ook een goed idee, want daar gaat het ook mee namelijk. Sun is shining on Jam FM. It's summer. 104.9 FM. Zo, de laatste voor 3:30. En ja, je weet het festijn zit hem in de staart in het laatste half uurtje. We gaan nog een Italo-track draaien, moeten we nog doen. We moeten nog graaien en ook de Jam vinylplaat komt nog langs. Maar eerst deze nieuwe van Mark Steggers. En I'll be around.

0: Hot Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: One hot jam.
0: Hot jam.
4: After another.
5: Hey, yo, yo, yo, this is Tony Scott in collabo with Edwin on Jam FM. Always smooth and funky. Come on.

Als iemand zijn soul voortleeft, is het die van Tony Scott. Afgelopen donderdag 6 augustus overleed hij. Op slechts 54-jarige leeftijd. Een lief mens. Dus niet alleen artiest, maar ook een lief mens. Met een hart op de goede plaats. Tony Scott. Rest in peace. Je hoorde From the Soul. Terug naar 1991. Mocht je nog een mooi interview willen horen, moet je even naar mijn Spotify-kanaal. Daar staat een interview op met journalist Peter Schavenmaker. Destijds bij AROS Radio, waar ik ook bij zat trouwens. Dat is wel een leuk feitje. En daar werd Tony Scott geïnterviewd over deze LP die hij uitgebracht had. Expressions from the Soul. En je hoorde From the Soul van dat heerlijke album Rood Vinyl. Ik zet hem zo even op Facebook. Zo, wat Tony dan ook graag gewild had, is doorgaan met de muziek. En dat doen we zeker. We gaan even graaien. Zo. Eens even kijken of we iets leuks kunnen graaien. Maar ik weet denk ik al in welk hoekje het zit. Ik ga een beetje gokken of ik het goed pak. Zo. Dit hoesje wordt het. En volgens mij, ja, stiekem weet ik het een beetje al. Ik voel een kartonnetje namelijk. Dat gaat goed. Dat gaat goed. Ik had het gehoopt. De graaitrek, jawel. Hallo? Ja,

0: komen met mijn stetten op, mijn stenten. Want dat was het ook weer. Die grote cowboyhoed, zeg maar. Wild Wild West. En Maurice, die zit eigenlijk ook in het westen ten opzichte van mijn studio. Voor zijn laatste lokale blokje hier bij Edwin On.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het is om erbij 4:15 in dit programma. Edwin On. Edwin, goedemiddag. Van 12 tot en met 16 augustus is het weer kermis in Duivendrecht. Op en rond het Dorpsplein zijn attracties voor jong en oud. En je raadt het al, het winrestaurant De Eterij verandert tijdelijk in een feestcafé met elke avond live muziek. Daar zou Jam FM zomaar kunnen gaan staan.
3: Ja.
2: Een keer. Nou ja, goed. Ik opper het maar.
3: Ja.
2: Voor kinderen zijn er ook activiteiten zoals een clown en een ontmoeting met de bekende Toy Story figuren. Nou, ook kun je je bijzonder goed vermaken om mensen die niet verkleed zijn. Ja, die vind je zomaar op straat. Ga op een terrasje zitten en je ziet iets geks. Zeg maar, bijzondere figuren zijn er tegenwoordig in de maatschappij te vinden. Dat zullen ze waarschijnlijk ook van ons zeggen, Edwin. Dus, nou ja, hè, dan is het cirkeltje weer rond. Nou, ik sluit over 3 weken weer aan, Edwin, in jouw programma. Want ik ga op vakantie, hè?
3: Ja, ja, fijne vakantie vast.
2: Ja, dankjewel. En het zal vast wel goed komen.
3: Ja, waar gaat de reis heen?
2: We gaan naar Frankrijk.
3: Ah.
2: Ja, Zuid-Frankrijk zo. Een lekker zonnetje opzoeken. Mm. Familie van ons hebben daar een B&B. Dat is helemaal in tegenwoordig, maar dat hebben ze al jaren. Dus daar gaan we lekker vertoeven.
3: Geniet ervan, man.
2: Ja, nou dankjewel. We gaan ons best doen om heel huids weer thuis te komen. Dus tot dan. Toedeloen.
3: Yo, fijne vakantie.
4: New music first. Always on Jam 104.9.
3: Dat wordt genieten. En dit ook trouwens. The AP Connection, featuring Nate Williams. Keep this star burning. En Maurice, fijne vakantie. Hij speert er vandoor. Volgens mij moet hij zijn koffer pakken. En gelijk vol gas richting Frankrijk. Yeah.

0: Epi Connection. En Nate Williams, Keep This Star Burning. Nou, in dit geval de star van Jam FM. Die houden we brandend, zeg maar. Het is bijna 4 uur, maar ik wil nog even 2 tracks draaien. En het is nu tijd voor...
1: Jawel.
0: De Jam Vinyl Plaat. En dan hebben wij hier...
2: This is Tony Scott in collabo with Edwin on Jam FM. Always smooth and funky.
3: Now, come on. This is what I try to get across in rap records. Rap music gets directly to the point. It's direct information. It's a dictation and it's a definition on how we living.

0: also known as the Chief Tony Scott. En zijn ziel leeft voort in de muziek. De laatste track voor vandaag. We gaan back to the 80s.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.
0: Ik werd al geappt. Waar blijft die Italo met het heerlijke weer? Nou, daar is die. Mr. Pierre Michel Bozzetti. En zijn echte artiestennaam was natuurlijk Michael Mission. Geboren op 22 juni, dus recent nog jarig geweest. 81 jaar geworden. En toen hij deze hit scoorde, was hij al 39. Hier is How Old Are You? Tot volgende week!

0: een schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen? In de
9: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: 4 bewoners naar ziekenhuis na flinke brand in Uithoorn. En N201 2 weekenden dicht voor nieuw asfalt. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Onder een wooncomplex in Uithoorn is donderdagnacht brand uitgebroken bij een aanhangwagen met daarop een boot. Het vuur sloeg over naar andere voertuigen en de rook trok de woningen boven de parkeerplaats in. 7 bewoners werden nagekeken door ambulancepersoneel en 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand mogelijk is aangestoken. Een deel van de N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk gaat van 13 tot 17 augustus en van 20 tot 24 augustus helemaal dicht. De provincie vervangt daar het asfalt en werkt ook in de Waterwolftunnel. Verkeer moet rekening houden met de omleidingen via onder meer de A4, A9, N231 en N232. Als het werk niet door kan gaan, staat het weekend van 27 tot 31 augustus als reserve gepland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Lees je op onze website jamfm.nl.

0: en Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en kermis in Duidrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is een fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht weer in het teken van de jaarlijkse kermis. 20 kermisexploitanten zorgen voor een gevarieerd aanbod van attracties voor de bewoners van Duivendrecht, Ouder Amstel, Diemen en omstreken. Jong en oud kunnen zich deze dagen volop vermaken op en rond het Dorpsplein en de Telstarweg. Tijdens de kermis zijn er meerdere activiteiten. Meezingen tijdens een live optreden van Louise en Harold Verwoerd. En er is ook volop vermaak voor de kinderen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was Paul Williams en I'll Be True. Een albumtrack deze keer. Je kent hem natuurlijk van andere bekende tracks. Nu is het een keer wat anders. Hetzelfde voor de Barcase. Je kent ze van Sexomatic. And She Talks To Me With Her Body. The Holy Ghost. En hier is Back.

0: Change, hoor je de Flashback Radio Show. Let's go together. Zo is het tijd voor nieuw werk. Nee, James ligt op de draaitafel. Zet de toon. Dan is de toon maar weer gezet.
1: En, ah.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Wijchen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wijchen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een 30 minuten en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Dierenartsen waarschuwen hondenbezitters voor gevaarlijke grasaren. En enorme drugsvangst in Amsterdamse haven. 800 kilo cocaïne gevonden. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Dierenartsen in de Ronde Venen en Uithoorn zien deze zomer veel honden met klachten door grasaren. Deze scherpe graszaden kunnen in de poten, oren, neus of ogen terechtkomen en pijnlijke ontstekingen veroorzaken. Hondenbezitters krijgen het advies hun dier na iedere wandeling goed te controleren en hoog gras zoveel mogelijk te vermijden. Ook roepen dierenartsen gemeenten op om de bermen op tijd te maaien en achtergebleven gras op te ruimen. De douane heeft tijdens een controle in de Amsterdamse haven 800 kilo cocaïne ontdekt in een container met cassavemeel. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De drugs zijn direct vernietigd. Politie, douane en Fiat onderzoeken wie achter de smokkel zit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

Time, You Break My Heart Again. Dat was destijds goed voor volle dansvloer in de Dixos. Ja, ik spreek uit ervaring. Nieuwe track gaan we draaien. L. Parker Jr. Why Don't You Make Up Your Mind.

0: van half zes.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Wiegen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wiegen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg voor zijn verwarde en onbegrepen gedrag. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land. En een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Duivendrecht boven het landelijk gemiddelde met aantal fastfoodzaken. En Zomer Unlocked biedt 3 dagen vol activiteiten voor jongeren. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft onlangs onderzoek gedaan naar het aantal restaurants en de dichtheid van fastfoodzaken in Nederland. Landelijk zijn er gemiddeld 1,1 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Dat gemiddelde komt vrij wel overeen met de gemeente Ouder Amstel, waar sprake is van 1,2 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Daarbij is er wel verschil tussen Ouderkerk en Duivendrecht. In Duivendrecht ligt met het gemiddelde ongeveer 1,49 fastfoodzaken per 1000 inwoners. En dat is duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Jongerenwerk Ouder Amstel organiseert van 10 tot en met 12 augustus Zomer Unlocked, een 3-daags zomerprogramma voor jongeren uit groep 8 tot en met klas 2 van de middelbare school. Daar is het programma staan verschillende activiteiten op het programma, waaronder een DJ-workshop, een creatieve kleding upcycle workshop, spellen en een bezoek aan de kermis. Ook is het die dag een vol waterpret in het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel. In Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel vinden de activiteiten plaats en de deelname kost €20, inclusief alle activiteiten, materialen en de lunch. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Zoltja Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith's Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Brandweer redt bewoners uit brandende flat in Amstelveen. En trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In de Missouri-flat in Amstelveen is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer haalde bewoners uit het gebouw en bracht hen in veiligheid. De bewoners worden voorlopig opgevangen in wijkcentrum De Bolder en wachten daar op nieuws over wanneer ze terug naar huis kunnen. Volgens bewoner Erik Delahaye begon de brand mogelijk in een meterkast op de 5e verdieping. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond kan worden gehaald. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen, ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een brief. Het onderzoek loopt over zo'n 160 kilometer en duurt naar verwachting tot december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
9: Wij zijn Jam FM.
5: Op Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

Wauw, wat een fantastisch zomerweer met Roy Ayers en Running Away. Zijn dit wel de platen die je wil horen in de Sunday's Classic Request? We hebben een hele mooie lijst tussen nu en 7 uur. Maar ook om 7 uur de Tony Scott Rest in Peace Tribute Mix. Die is gemixt door NRG, dus die hoor je zo meteen om 7 uur. Maar nu is de Shalimar en People's Choice onderweg.

0: always a better song waiting for you this summer. This is Jam.
1: Ja, dat was een erg mooie van People's Choice. You Ought to Be Dancing. En daarvoor Shalimar met The Second Time Around. Op naar het nieuws van 6:30 met

0: Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Poging tot inbraak bij brandweerkazerne Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Landelijk is het al een groot probleem. Inbraken bij brandweerkazernes waarbij belangrijke gereedschappen gestolen worden. Ook in Duivendrecht is er woensdagmorgen een poging gedaan om in te breken in de brandweerkazerne. Doordat het inbraakalarm afging, zijn volgens de politie de dader of daders er direct vandoor gegaan. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand daadwerkelijk in de kazerne is geweest. Er is dan ook niks buitgemaakt. De politie doet wel onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wageningenstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

En zo hoor je op zondagavond in de Sundance Classic Request de allerbeste platen langskomen, zoals de SOS Band net en Karen White nu met The Way You Love Me. Op naar Kenny Burke en Shaking. Maar ik wil je vast even welkom heten. Zometeen zit hij hier. Hebben we Energy. Die heeft een fantastische tribute mix gemaakt. Die drijven we zometeen na 7 uur. En dat allemaal in het kader van het overlijden van Tony Scott. De Rest in Peace mix. Zometeen na 7. En nu eerst

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen. Dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
3: 4 bewoners naar ziekenhuis na flinke brand in Uithoorn. En N201 2 weekenden dicht voor nieuw asfalt. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Onder een wooncomplex in Uithoorn is donderdagnacht brand uitgebroken bij een aanhangwagen met daarop een boot. Het vuur sloeg over naar andere voertuigen en de rook trok de woningen boven de parkeerplaats in. 7 bewoners werden nagekeken door ambulancepersoneel en 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand mogelijk is aangestoken. Een deel van de N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk gaat van 13 tot 17 augustus en van 20 tot 24 augustus helemaal dicht. De provincie vervangt daar het asfalt en werkt ook in de Waterwolftunnel. Verkeer moet rekening houden met de omleidingen via onder meer de A4, A9, N231 en N232. Als het werk niet door kan gaan, staat het weekend van 27 tot 31 augustus als reserve gepland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Lees je op onze website.

0: We staan stil bij het overlijden van een Nederlandse pionier van de hiphouse, Tony Scott. Peter van der Bos, beter bekend als Tony Scott, brak eind jaren 80 door met een geheel eigen combinatie van hiphop, house, funk en dance. Vanuit Amsterdam groeide hij uit tot een van de eerste grote Nederlandse hiphouse-artiesten met internationaal succes. Zijn muzikale nalatenschap is indrukwekkend. Van That's How I'm Living en The Chief, een eerbetoon aan zijn Kalina-roots, To Get Into It, Gangsta Boogie en Love, Let Love, stuk voor stuk tracks die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de Nederlandse dance scene. Tony werkte bovendien samen met grote namen uit de Nederlandse en internationale muziekwereld. Waaronder Ben Librand, Candy Dulfer, Boyz II Men en Armin van Buuren. Maar Tony Scott was meer dan alleen zijn hits. Hij was een pionier, een entertainer en vooral iemand die zijn muziek altijd met enorme energie en positiviteit bracht. Daarom draaien we nu in de Sunday's Classic Request een bijzondere Tony Scott tribute mix. Samengesteld en gemixt door Energy. Een eerbetoon aan een man die de Nederlandse hiphouse een gezicht gaf. Tony Scott, The Chief, Get Into It, Gangsta Boogie, That's How I'm Living, Love, Let Love en meer. Rust zacht, Tony, The Chief, forever.
1: Now, this is what I try to get across in rap records. Rap music gets directly to the point. It's direct information. It's a dictation and it's a definition on how we living.

0: beste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
10: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwia Doma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Brandweer redt bewoners uit brandende flat in Amstelveen. En trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In de Missouri-flat in Amstelveen is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer haalde bewoners uit het gebouw en bracht hen in veiligheid. De bewoners worden voorlopig opgevangen in wijkcentrum De Bolder en wachten daarop nieuws over wanneer ze terug naar huis kunnen. Volgens bewoner Erik Delahaye begon de brand mogelijk in een meterkast op de 5e verdieping. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond kan worden gehaald. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen, ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een brief. Het onderzoek loopt over zo'n 160 kilometer en duurt naar verwachting tot december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website. Jam.

0: wil draaien namelijk. Greenhouse effect. Miss Tony Scott.
1: The greenhouse effect causes global warming. But the trees

0: eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. JamFM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Duivendrecht boven het landelijk gemiddelde met aantal fastfoodzaken. En Zomer Unlocked biedt 3 dagen vol activiteiten voor jongeren. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft onlangs onderzoek gedaan naar het aantal restaurants en de dichtheid van fastfoodzaken in Nederland. Landelijk zijn er gemiddeld 1,1 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Dat gemiddelde komt vrij wel overeen met de gemeente Ouder Amstel, waar sprake is van 1,2 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Daarbij is er wel verschil tussen Ouderkerk en Duivendrecht. In Duivendrecht ligt met het gemiddelde ongeveer 1,49 fastfoodzaken per 1000 inwoners. En dat is duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Jongerenwerk Ouder Amstel organiseert van 10 tot en met 12 augustus Zomer Unlocked. Een 3-daags zomerprogramma voor jongeren uit groep 8 tot en met klas 2 van de middelbare school. Tijdens het programma staan verschillende activiteiten op het programma, waaronder een DJ-workshop, een creatieve kleding upcycle workshop, spellen en een bezoek aan de kermis. Ook is het die dag een vol waterpret in het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel. In Duitsland.

0: Utrecht en Ouderkerk aan de Amstel vinden de activiteiten plaats. En de deelname kost €20, inclusief alle activiteiten, materialen en de lunch. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Jam your summer with the station that makes you smile.
2: Jam FM.
1: This is the jamming summer.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

via ron@jamfm.nl. ron@jamfm.nl. Misschien nog een, weet jij, nog een hele mooie Tony Scott. Pam, pam, pam. Laat het weten. ron@jamfm.nl. Ik zal zo meteen gaan een paar keer in de, hoe noem je dat? Mailbox. Even. Gluren! Ik gluurde net ook al, want zie ik wat er in mijn player staat. Kino. Een van die hele mooie requestjes van Jan enkele weken geleden namelijk.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Jam FM. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Kasia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Brandweer redt bewoners uit brandende flat in Amstelveen. En trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paier. In de Missouri-flat in Amstelveen is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer haalde bewoners uit het gebouw en bracht hen in veiligheid. De bewoners worden voorlopig opgevangen in wijkcentrum De Bolder en wachten daar op nieuws over wanneer ze terug naar huis kunnen. Volgens bewoner Erik Delahaye begon de brand mogelijk in een meterkast op de 5e verdieping. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond kan worden gehaald. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen, ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een brief. Het onderzoek loopt over zo'n 160 kilometer en duurt naar verwachting tot december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.
1: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij zijn Jam FM. Met het volume op maximaal.
5: Mr. Ron Rocks draait jouw favoriete classics.

0: Nederlands weten te maken, namelijk, dames en heren. Even kijken, is dit het goede knopje?
1: Ja.
0: That's me. Werd aangevraagd. Legend God.

van, ja, die mooie van Hamilton Bohenen. De overheerlijke voetstamping. Dans en stamp lekker met je voetjes.

0: aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. JamFM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn drie mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Duivendrecht boven het landelijk gemiddelde met aantal fastfoodzaken. En Zomer Unlocked biedt 3 dagen vol activiteiten voor jongeren. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft onlangs onderzoek gedaan naar het aantal restaurants en de dichtheid van fastfoodzaken in Nederland. Landelijk zijn er gemiddeld 1,1 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Dat gemiddelde komt vrij wel overeen met de gemeente Ouder Amstel, waar sprake is van 1,2 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Daarbij is er wel verschil tussen Ouderkerk en Duivendrecht. In Duivendrecht ligt met het gemiddelde ongeveer 1,49 fastfoodzaken per 1000 inwoners. En dat is duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Jongerenwerk Ouder Amstel organiseert van 10 tot en met 12 augustus Zomer Unlocked, een 3-daags zomerprogramma voor jongeren uit groep 8 tot en met klas 2 van de middelbare school. Tijdens het programma staan verschillende activiteiten op het programma, waaronder een DJ-workshop, een creatieve kleding upcycle workshop, spellen en een bezoek aan de kermis. Ook is het die dag een vol waterpret in het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel. In Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel vinden de activiteiten plaats en de deelname kost €20, inclusief alle activiteiten, materialen en de lunch. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Jam your summer with the station that makes you smile.
5: Jam.
4: This is the jamming summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

En Ben Librand, dames en heren. Your love. Dan worden ze ineens, worden die mixen in één keer, dan worden ze een stuk langer, hè? 6.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
7: de deze hele zomer vliegen de DJ's
8: vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeheist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: 4 bewoners naar ziekenhuis na flinke brand in Uithoorn. En N201 2 weekenden dicht voor nieuw asfalt. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Onder een wooncomplex in Uithoorn is donderdagnacht brand uitgebroken bij een aanhangwagen met daarop een boot. Het vuur sloeg over naar andere voertuigen en de rook trok de woningen boven de parkeerplaats in. 7 bewoners werden nagekeken door ambulancepersoneel en 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand mogelijk is aangestoken. Een deel van de N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk gaat van 13 tot 17 augustus en van 20 tot 24 augustus helemaal dicht. De provincie vervangt daar het asfalt en werkt ook in de Waterwolftunnel. Verkeer moet rekening houden met de omleidingen via onder meer de A4, A9, N231 en N232. Als het werk niet door kan gaan, staat het weekend van 27 tot 31 augustus als reserve gepland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Lees je op onze website jamfm.nl.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

Really Hot Pulse, zo heet de groep. En welkom in het gedeelte tot en met middernacht. Dankjewel Ron voor de afgelopen 2 uur. Ik moet zeggen dat ik even lekker buiten zat af te koelen. Heerlijk zo buiten in de studio's van Jam.

werd al gezegd in onze digitale clubhuis. Een van de betere of misschien wel de beste rapper die we langs hebben zien komen. Maar ja, dat kan eigenlijk bijna niet. Er zijn zoveel goede rappers in deze wereld. Jorden, Curtis Blow met I'm Chilling. En die was aangevraagd door Leo. En dan the next one. Dus voor Sebastian. En die, ja, die was gisteren bij ons aan de plas met een mooie ghetto blaster. We hebben een leuke foto gemaakt. Heb ik in ons digitale clubhuis gepost. Want dan kun je gewoon tegenwoordig met die oude ghetto blasters. Die worden opnieuw gemaakt. Reissue, zeg maar. Geen slecht ding. Absoluut twee mooie speakers. En je kunt de DAB op luisteren. Dus zo'n ouderwetse ghetto blaster en gewoon Jam FM op DAB. Nou, wat wil je nou nog meer? Hij zei, zou je Donna Summer willen draaien? Tuurlijk, doen we. Wil je eten? Nee, het is een beetje laat. De restaurantjes zijn al dicht.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kwaliteit zwemwater wordt gecontroleerd en inkomsten uit toeristenbelasting stijgen fors. Mijn naam is Hans Krabbendam. Door het warme en droge weer komt er op meerdere plekken blauw.

alg voor. Bij zwemplaatsen wordt daarop gecontroleerd. Op dit moment geldt er in ons gebied alleen een negatief zwemadvies voor het zwemwater in het Amsterdamse bos bij de Grote Speelweide. Zwemmen vanaf het Groene Strand en het Zandstrand in de Oude Kerkerplas kan wel. Voor beide plekken is het oordeel in orde. Kijk voor actuele informatie op zwemwater.nl. De inkomsten uit de toeristenbelasting in Ouder-Amstel lijken in 2026 200.000 euro hoger uit te vallen dan begroot. De geplande uitbreiding van het hotelaanbod in Duivendrecht gaat deze inkomsten ook voor de toekomst structureel verhogen. Er komen de komende jaren nog 4 hotels bij en het Bastion Hotel wordt uitgebreid. Nadelen zijn er ook. De extra toeristen hebben parkeerruimte, vermaak en horeca nodig. Ook zorgen ze voor meer afval en mogelijke geluidsoverlast. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, zo komt er een einde aan Nucleus met Space is the Place. Jolanda die zei, zou je voor mij een plaat kunnen draaien omdat het Change Time is geweest.

0: Hè, dat drijven voor jou deze, ja, zeg toch maar, jam mess-up uitvoering. Van,
1: ja, toen wordt hij zachter. Wat is dit? Oh.
0: Ik denk dat het wat misgaat bij mij.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Always full of fun, yeah.

0: babadook wap bam boogie. Babadook babadook boom boom. Babadook bap. Let's go. Let's
1: met
0: go.
1: Bianco. Wat een plaat, hè? Lekker hoor. Om die weer eens te horen hier op Jam FM.
2: Jam FM, where the magic is in the music.
1: En als je

uitvoering. En hier in het archief van Jam FM zijn er meerdere versies van. Maar we dachten, nou laten we deze maar eens opzetten. Goede keuze van Martin om deze hier te draaien op Jam FM. Een andere, echt een van mijn favorieten. Dat is deze. Kwam langs in het digitale clubhuis van Jam FM. Die vind je op jamfm.nl/chatroom. Daar kan je natuurlijk met andere luisteraars kletsen. Je kunt daar een drankje doen en socializen. Sheila en Be Devotion.

0: magie, hè?
1: Jam FM, where the magic is in the music.
0: Ja, precies. Ik dacht het al, dat geldt ook voor de volgende van de Dance Band. Swoop, I'm yours.

Cyrus en Baby I'm Hooked. En natuurlijk dit weekend een weekend dat ze op Jam FM veel gedraaid hebben van de Nederlands beste rapper, laten we hem zo maar noemen. Alhoewel, dat kan je natuurlijk nooit helemaal stellen. Met Tony Scott, rest in peace. Eerder vanavond tussen 7 en 8. De tribute mix hier in deze show. En ik werd er al op gewezen in het digitale clubhuis dat Johnny Kaagman ook overleden is. Heeft ook veel betekend voor ons in veel programma's, maar ook productie en alles erachter. Zij is ook overleden en heeft ons ooit verblijd met haar grootste hit in Earth, Wind & Fire. Waar ze dan zong Earth and Fire. Zeg ik nou Wind & Fire? Earth and Fire. Nummer Weekend. En dat ik zo uitgedaagd werd om een stukje van te draaien. Eigenlijk alleen het begin vind ik heel erg mooi. Hoor dit. Zo meteen de Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
2: Quiet storm. Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.